0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Mighty KBC, where the music never stops.

0: Oorstrelend uniek. Oorstrelend uniek. Meer dan 50 jaar popmuziek. KBC. KBC.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws. KBC, where the music never stops.

Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
5: KBC, where the music never stops.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig tot niets aan de hand deze donderdagochtend. Wat wel opvalt is de A2 Utrecht richting Den Haag. Daar is de verbindingsweg vanuit de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rozenburg staat een auto met pech. Er staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Beleef

0: neustoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor €170.000 aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze donderdagochtend op de weg. Een korte file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die staat op de oprit bij Amsterdam Tuindorp.

0: Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: ABC Radio.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig aan de hand deze donderdagochtend. Wel vertraging op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de oprit daarbij, de A10. En een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 3 kilometer met 5 minuten vertraging.

0: gemeentelijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Een van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand op dit moment op de wegen, maar een paar bijzonderheden. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar 5 minuten en er staat zo'n 5 kilometer file. De A8 Zaanstad richting Amsterdam voor het Koenplein 6 kilometer file, ook met 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de verbindingsweg bij de A10. En de A27 Utrecht richting Almere bij Huizen 5 kilometer met 5 minuten oponthoud.

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ik leg 2 korte files op dit moment. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knop het Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is 5 minuten. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht ook nog eens 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.

0: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts 1 korte file op dit moment. En die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 5 minuten op onthouden.

0: Inside Sure Shot.
1: Meer muziek.
2: Dit is Ian Anderson voor het

0: In een gids voor oud-bussem, inderdaad, oud-bussem, zo heet het, de vroegere thuisbasis van het Strenghold-concern, dus ook van de Radio Noordzee, las ik onder meer het volgende. Het schip de Mebo 2 ligt 4 zeemijlen uit de Nederlandse kust en is verankerd met een anker van 7 ton. In totaal zijn er 50 mensen betrokken bij het goed laten functioneren van Radio Noordzee internationaal. De Nederlandse programma's zijn afgestemd op het zogenoemde middle of the road en top 50 materiaal. Dat het meest geliefd is bij het Nederlandse publiek.
1: We say it with music. Music.
2: Music. Het geluid van de middengolf.
3: Do you remember the hits from medium wave? The offshore radio ships.
2: Het geluid van de zeezenders. De Galaxy, de Norderney, de Mebo 2, de MV Mi Amigo, de Ross Revenge.
3: Join them again in a high-quality streaming sound on KBC Radio.
2: Beleef het opnieuw in optimale geluidskwaliteit hier bij Mark van Amstel in het Zoute Uur op KBC Radio.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

0: Maguala Idea Pino D'Angio. Pino D'Angio. Klinkt als een goede Italiaanse wijn. Nou, het nummer van Pino geeft toch maar weer een echt vakantiegevoel. En nu...
1: KBC's Retro Top 3.

Ja, beste luisteraars, stuur jouw top 3 naar studio@kbcradio.nl. Dat adres is studio@kbcradio.nl. Zwaai, zwaai, bye, bye, zei ik vrij naar Atje Roland. Hier zijn die Emotions.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Ik zeg het zo dikwijls. Een krant neem je om er lekker in te kunnen lezen. Dus er moet heel wat in staan. En ze moeten niet zeuren en niet moeilijk doen. En ik moet hem 's morgens natuurlijk vroeg in huis hebben.
2: Je hebt nogal wat nooddopjes aan, hè?
1: Mag jij zeggen, maar mooi dat ik het Algemeen Dagblad genomen heb. En daar staat heel wat in, jongen. En dat lees lekker. En dat komt erg vroeg in de bus. Niks voor jou?
3: Dat klinkt goed. Solide. Stoer massief eikenhout. Daar maken ze in Oosterwijk, u mag ook gewoon Oosterwijk zeggen, prachtige massief eikenmeubelen van. Dekenkisten, eettafels, kasten, bankstellen. Massief eikenmeubelen komen uit Oosterwijk, van de meubelfabriek Oosterwijk. U kunt ze zien in onze speciale paasexpositie op Tweede Paasdag. Tweede Paasdag, expositie van massief eikenmeubelen uit Oosterwijk in onze toonzalen Amsterdam, Hengelo, Berkel, Rodenrijs en natuurlijk Oosterwijk.
4: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur. Watch out!

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies.
1: Gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in het land geblokkeerd. Het gaat om Instagram en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media-platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal 35 graden. Dus is het iets. Tot zover het radionieuws.

ja. Splitsing, winterzeilen. We praten over 1985, 1986. Het was een populair plaatje, zelfs in de Nederlandse zomer. Hadden we toen wel een zomer, vraag ik me af. Was het een groot succes? Zo ja, vanaf Nick nummer 30 toen het op single uitkwam. En natuurlijk Peter Groot, Kormeling die we hoorden. Toetsen, zang en dan maar nog wat andere. Jan en Carmen en Harry en Henny. Ze speelden allemaal in deze Groningse band. Want daar kwamen ze van oorsprong dus vandaan. Een zomerlang hebben we ook nog een recht uit het hart. Mooie nummers. Ja, nou goed. Zomer hebben we ook in Nederland. En hoe was het gisteren met die Total Eclipse of the Sun, zeg maar? De zonsverduistering. Nou, ik heb er weinig van meegekregen. Niet op een goede manier in elk geval. Maar ik had me compleet niet voorbereid. Ik had geen brilletje. Ik had geen zeef bij de hand. Ik had alleen mijn vrouw en die had ik bij de hand. En wij hoopten op een glimpje op te vangen van enige verduistering. Maar het bleef gewoon zonnig. Maar ja, die zon die is ook zo verschrikkelijk fel. Kortom, wij doen daar niet moeilijk om. We hebben het weer gehad in 2081. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Nou, dat geldt voor dit programma ook. Alleen hoef je niet zo lang op te wachten. Gisteren geëindigd tegen 1 uur. Vandaag weer begonnen om 11 uur. Onderweg op KWC. Goed dat je er bent. Gezellig ook. Kilometers maken. Het programma voor de Nederlandse chauffeur. Of voor de Nederlandse chauffeur zonder de. Maar wel, ja, Nederlands. Sprekend. Of Belgisch, maar dat is ook Nederlands natuurlijk. Ja, of de UK'ers kunnen ook luisteren. Allemaal prima natuurlijk. En de Duitse Leute, Freunde. Iedereen mag inhaken. Zo doen we dat maar. Inhaken kan, interactief radio maken, ook als je gelegenheid hebt. Messenger, Bob van Meten, of een mail. bob@kbcradio.nl, stel ik volledig voor je open. Ik wacht op je bericht. En ik serveer de koffie. Niet zo moeilijk doen, lekker gezellig. Kilometers maken, onderweg aan. Op KBC op 891 en 1008 op de Middengolf. En via diverse internet. Providers, partijen, zeg maar. Mario is erbij, Ruud, beide van MRC. Volgens mij is ook Luc Segers de MRC-mossel.

Zaten we net met Splitsing in 1985, Wind en Zijde. Nu weer. Met The Cure en Close to Me. Nou, kom maar dichterbij. Niet te dichtbij. Ik bedoel, dat is ook weer niet goed. Dat snap ik ook wel. Het is veel te warm, wordt veel te plakkerig. Enige afstand is nodig. En trouwens, over afstand gesproken. Lekker kilometers maken. Onderweg aan KWC Radio. Hans de Viking is erbij. Ga zo over naar wat video's kijken. Daar heb ik even de tijd voor nodig. Maar leuk, dankjewel voor die foto's. Hans voor Intersprint onderweg heeft heel wat klantjes gelost. Gisteren laat hij weten, een nachtje in Skien gestaan. En het was morgens fris, joh. 8 graden. En vanmorgen om 8 uur ben ik gaan lossen. En daarna nog wat klantjes gedaan. Ik ben nu op weg naar de laatste klant in het Noorse Bergen. Want daar hangt hij uit in Noorwegen. Maar onderweg tussendoor even varen naar Hortenmos. En dan weer verder rijden. Rond 12 uur zometeen bij de klant. En als ik dan leeg ben, dan ga ik naar Göteborg, naar Zweden. Om vanavond de boot op te gaan naar Kiel. Kijk eens aan. En hier is het 18 graden op dit moment met de zon erbij. Vers van de pers komt net binnen. En misschien wordt het trouwens wel warmer dan die 18 graden vandaag, zegt de Viking. Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Heel gauw even naar die foto's kijken. Dat heb ik heel gauw door. Ja. Mooi. Ik rijd graag een stukje mee. Dus als je een fotootje kunt meesturen of een videootje, wat je toch wel automatisch zeg ik, hebt opgenomen. Want ja, tijdens het rijden mag je de telefoon niet vasthouden. Niet doen natuurlijk. Helemaal niet. Ook Ruud, Mammoet Roodkako, stuurt een fotootje mee. Maar ja, niet van

0: Dat is Ruud van Mammoet Road Cargo MRC dus. Ja, die andere MRC is zometeen. Ik zie dat combi 1 er ook bij is gekomen. Die wil zeker een duimpje van mij. En een bakje koffie, dat kan niet missen. Johan met deze. Nou. Carlo de Halve Brabander is erbij. Carlo Meijer, hey, morgen. Bob, ik ben erbij. De Halve Brabander. Nou, goed dat je er bent. Gezellig ook. Ja, zeker. André heeft zich intussen gemeld. En Jeroen heeft een mededeling voor het verkeer. En dat is de controle bij de peage van Rijms. De politie, het ministerie, de weegplaten. Alles is van stal getrokken om je hier eventjes stil bezig te houden, zeg maar. Ja, en zichzelf ook. Maar ja, dan wat verlies in tijd. Controle dus aan de peage van Rijms. Jeroen, dankjewel. Hoi, Jeroen Schild. Zometeen nog eventjes in onderweg op KBC. Net als Martin die erbij is gekomen. Joop van Zuiderlaan, Stolwijk, Edwin Rijbink. Maar ik wil eerst even naar die andere MRC'er gaan. Die Mario. Mariootje. Mario zegt morgen. Ik heb weer mooi de tijd om te luisteren naar onderweg. Ik ben namelijk nu aan het lossen in Napels. Nee, is niet waar. Ik ben na het lossen in Napels gisteren nu weer geladen voor Odense en onderweg. Goed zo. Doe maar een nummertje van de Rijgas. Je bent het voor men. Oké. Dat is wel een leuk plaatje. Ik vind trouwens alle muziek van de Rijgas uit Den Haag natuurlijk hartstikke leuk. Ik moet je zeggen, met de verhuizing naar deze studio, dus naar mijn huis en dan boven. Ik heb de cd's nog niet mee kunnen krijgen. Maar ik ga de Rijgas even voor je zoeken op een andere manier. Jij bent het voor man. Nou, ze hebben zoveel leuke plaatjes uitgebracht. Zoveel leuke nummers, de Rijgas. Dus, of iets dergelijks. Dus, Mariootje, dan gaat het helemaal goed komen, jongen. Gewoon geen problemen, sta ik aan. Jij bent onderweg naar Odense, bij Nieba het Leg, maar klink lekker. Oké. Edwin van Tielbeke maakt ook de gang. Want morgen, gisteravond, lekker zitten eten met een paar man in Port Fluvial. En nu lekker in het zonnetje aan het walen in Loos. Wat is daar Loos? Nou, weinig. Dat wordt gewoon gewerkt. Groetjes en een fijne uitzending, Bob. Nou, mede mogelijk gemaakt door jou in dit geval. Ik zie even kijken, wat stond er allemaal naast je? Oh ja, jongen van Bernards. Heerdes. Jij stond er met je Scania ertussen. Van Tielbeek uit Lemelenveld en Overveld. Nou, dat was wel een gezelligheid, neem ik aan. Dit zijn er in elk geval drie die je erbij hebt gezocht. Om een lekker hapje te eten en een gezellig gesprekje te doen. Ja, nou, dat is leuk. Chippy, Martin ook erbij, jongen.
1: Morgen pop en onderweg is. Haha, hey. Martinez.
0: Martinez, vertel. Hoe was het? Is het?
1: Gisteren vertrokken naar het Ruhrgebied met 14 adressies. Nou, ik ben nu leeg, dus ik had er eerst 9 gelost. En vanochtend de laatste 5. En dat was hem weer. En
0: voor Zeeman?
1: Nou, ja. Alle van aan het eind.
0: Goed.
1: Ja, en dan gaan we daar eens even kijken wat ze allemaal weer een petto hebben voor mij. Want ja.
0: Het is pas donderdag, hè?
1: Maar nu blijft het even een verrassing. En we gaan het wel zien.
0: Ja.
1: Nou, Bob, als je van mij nog een bakje in een tosti hebt...
0: Wat denk je?
1: Dan ga ik het voor de rest wel zien. Ja, ik sta daar rijden even in de file bij de A2, bij Bottrop.
0: Kiegel.
1: Ze blijven maar kloten hier, die Duitsers, ze zitten weg.
0: Als ze klaar zijn met wegwerken, dan beginnen ze opnieuw. Ja.
1: Jo, gaan we goed komen. Goed voor de uurtjes, laat me zo zeggen. Dus, daar gaan we goed komen. Nou, ja. Oké, Bob, iedereen, tot later maar weer.
0: Chippy, Martin, onderweg voor Zeeman, onderweg in de stouw, zeg maar, in Duitsland. Bij Bordrop. André Wassenaar. Ja, we kennen zijn stemgeluid, maar dat wil je niet missen. Toch moet je even geduld hebben, want ik ga eerst nog eventjes naar Dirk Lambiek met een duimpje. Ja, als je een duimpje stuurt via Messenger, dan krijg je ook van mij meteen een duimpje terug. Als ik eraan toe kom, hè, maar dat is zo gauw mogelijk in elk geval. Laat maar weten, al van beter. Een duimpje kun je sturen gewoon via Messenger. Ja, via mail op een andere manier. Moet je maar even kijken, ja. Jos de Zilker, morgen Bob. Jos was er al vroeg bij vanmorgen. Dat geldt voor Jeroen. We gaan nog even een ritje Germanen doen. Ik heb 2 adressies in Mainz te doen. Nou, ik heb alle vertrouwen in je, Jos, dat het gaat lukken. Ja, zeker. Arjan is er niet bij. Arjen is er wel bij. Arjen Breems. Hey, met een leuke smiley, met een duimpje. Ja, dat vind ik geweldig. Ik heb simpele duimpjes, dat weet je. Die ik terugstuur, dus bij deze. Nou, meer post ga ik zo meteen doen, want het is de Darfordbrug, Bob, trouwens, zegt Ruud van der Zee. Toen ik in 1991 voor het eerst in Engeland kwam, werd die brug nog gebouwd. Nou, moet je voorstellen. Het is geen Italiaanse brug, denk ik. Want deze die staat er nog in elk geval. Goed, daar moeten we maar niet over hebben, trouwens. Er zijn nare dingen gebeurd. Onderweg op KBC, geen nare dingen zometeen, maar wel verkeersinformatie voor Europa van de ANWB. En nu nog even genieten van de stem van Robbie Williams.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Duitsland gaan komend weekend diverse snelwegen dicht vanwege werkzaamheden. Zo gaat de A57 Keulen-Krefeld het hele weekend dicht bij Krefeld. De A61 Venlo-Mönchengladbach wordt afgesloten bij Mönchengladbach. Beide afsluitingen zijn van vrijdagavond tot maandagochtend vroeg. De A44 Essen richting Düsseldorf is langdurig afgesloten tussen Velbert-Noord en Hettersheid. Dat duurt tot half oktober. Verder mogen vrachtwagens tot 1 september ook op zondag de weg op in diverse deelstaten, waaronder Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saksen, Rijnland-Pfalz en Saarland. Vanwege de droogte is er namelijk minder vervoer mogelijk over het water en is er extra vrachtverkeer nodig. In België is deze hele maand augustus kans op vertragingen op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meissen en het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. Tot aanstaande zaterdag wordt gewerkt op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk tussen Destelberg en Gentbrugge. De Belgische verkeersdienst verwacht veel vertraging. Op de E19 Antwerpen richting Brussel is een grote kans op file bij knooppunt Machelen. Bij de aansluiting met de ring van Brussel is dat. Door herstelwerkzaamheden is maar 1 rijstrook open. Dat duurt tot 26 september. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. Ook op de A26 tussen Alessandria en Genoa wordt op diverse plekken gewerkt aan de weg aan bruggen en viaducten. En daardoor is de kans op vertraging groot. Dat duurt tot 1 september.

0: vandaag.
1: Ja, Zandloof, zeg ik. Ik hoor meer pina colada, la, la, la, la, la, eerlijk gezegd. Neem niet weg dat ik een lekker plaatje vind, hoor. Robert van Emert, zijn nieuwe single. Onderweg op KWC, het is 11:40. De MRC Mossel, collega van Ruud, die zegt... Ruud staat waarschijnlijk in de haven van Purfleet. Vandaar die foto in de brug is inderdaad de Dartford Crossing.
2: Ja.
1: Het is de Dartford Bridge. Ik heb een plaatje in mijn hoofd en nu van de Ward Brothers. Don't cross that bridge. Die ga ik even opsnorren zo meteen. Dat plaatje is een foto waar we aan refereren van zojuist in de uitzending. Ruud stuurde door. Dat is de Dartford Bridge of Dartford Crossing. Leuk, goed dat je er bent en gezellig ook. Waar sta jij dan? Nou, we staan met een heel clubje MRC'tjes in Farmsum. Het lossen gaat traag, maar met koffie komt dat wel goed. Okay. Nou, dan regelen we dat. Aansluitend gaan we naar Emmeloord in Flevoland om daar kraandelen te laden voor ons moederbedrijfje, het grote Mammoet in Schiedam. Ik zeg bewust moederbedrijfje. Ik ben er wel eens geweest met een open dag. Toen nog met Henk Jan van Mammoet Rood Kanko. Dat was hartstikke leuk. Het is echt heel lang geleden intussen, hoor, Luc, waar ik over praat. Maar dat weet je natuurlijk. Dus ik heb heel wat MRC'ers toen meegemaakt ook. Daar. Dat is wel leuk. Ruud ook toen. Ja. Was jij er nou ook, Luc, of niet? Werkt niet meer. Ja, inmiddels is dat zo lang geleden. Toen was mijn jongste zoon ook mee. Die was toen een jaar of... Nou, pak een beetje. 10, 12 denk ik, hooguit of zo. Nou, ik weet het niet meer. Was leuk in elk geval. Ja, Ruud komt ook nog met een opmerking volgens mij. Het is een Emmers... Ja, de Dartfordbrug noem jij het inderdaad. Ja, dat klopt wel. Ik bedoel, dat klopt zeker, maar... Dan weten we het weer. Oh, ik ben erbij. De halve Brabander lees ik. Maar ook Robert Piegen natuurlijk met een duimpie. Zo verwaar ik die twee eventjes, sorry. Robert, goeiedag. Leuk dat je er bent. Joop wil ook koffie, denk ik. Ja, dat kan niet missen. Ik regel dat voor je. En een duimpje terug. Drinken halen we nog de tijd. Ja, Jeroen willen we even horen. Jeroen, je moet even geduld hebben. Het is 11:30. Komt zo in de uitzending. Kalm aan. Ja, je kunt even iets inspreken. Vind ik altijd prima. Let een beetje op de tijd, jongens. Want anders dan neemt dat heel veel ruimte in. Maar jullie mogen het zeggen. Maar wel liefst ook allemaal. En niet tegelijk dan als het kan. Marcel Duitser heeft zich ook gemeld via Messenger. En Erwie. Van Zijndelaan, Stolwijk, net als André die we nog gaan horen. We zijn er ook weer eens bij, zegt Erwie Burger. Nou, inderdaad, waar was je al die tijd? Ik wist het, hoor. Na bijna 4 weken vrij geweest te zijn, zijn we vanmorgen maar weer eens begonnen. Rustig aan over het beginnen met een rondje Bels. En dan zien we wel weer. Heerlijk. Erwie, Zijndelaan, Stolwijk. Is weer trots op je. Trouwens, ik ook. Leuk dat je er bent.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Hey!

0: met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zooveldhoven. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging is een kleine 10 minuten. En wat opvalt is de A76 Aken richting Geleen. Bij Geleen staat een vrachtwagen met pech. Er staat 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.

0: The Bee Gees, Nights on Broadway. Precies, hè? 1975. Ja hoor, je kunt voorgeschoteld krijgen als je wilt. Precies, kan niet. Even een slokje water terwijl jullie kilometers aan het maken zijn. Althans de meeste. Sommigen staan stil, of met elkaar stil. Ook gezellig natuurlijk. Even mijn beeld. Zonnetje erbij. Ik heb de ramen hier opengezet. Niemand die het kan horen. Ja, dat is niet helemaal waar. Maar maakt me niet zoveel uit. Op rechts zie ik de zeilbootjes. Windje komt een beetje naar binnen. En dat vind ik lekker. Ik heb de airconditioning zelfs uitgezet. Dus nog een beetje genieten van wat natuurlijke wind in dit geval. Natuurlijke lucht wat binnenkomt. Moet niet te hard waaien. Ik heb hier wel eens de isolatieplaten over de vloer gehad. Die komen er van de muur af. Dan waait het toch iets te hard naar binnen, zeg maar. Maar nu gaat het nog. Ik zit wel in de hele korte broek en de teenslippers. Ja. Wordt een warme dag. En straks gaat alles dicht, hoor. Dan gaat de airco wel weer aan, natuurlijk, ja. Maar voorlopig is het goed vol te houden met een flesje water naast me. En voor mij jullie berichten op mijn beeldscherm. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Hey, fotootje meesturen, videootje vind ik helemaal leuk. Dan kan ik echt genieten. Kom dan maar mee bij KBC. Dat doen we niet moeilijk op, zeker niet. Even naar Jeroen, want Jeroen hadden we nog niet gehoord. Wel bedankt voor je verkeersmededeling bij die controle van de peage, Rijms, politie en ministerie. De weegplaten, dus dan kun je eventjes kijken hoe zwaar je bent. En dan kun je de boel even aftikken. Nee, beter gezegd, dan kun je weer met een schone lei, want je hebt natuurlijk alles sowieso al voor elkaar, weer eventjes een maandje verder. Onderweg op KBC, het is 11:50 intussen geworden. bob@kbcradio.nl of messenger Bob van Beter trouwens, ook voor de muzikale ketting. Aansluit op het nummer van The American Authors, The Best Day of My Life. Dat was de laatste schakel in de ketting en dat is voor het volgende uur dan. Woordje uit de titel of uit de artiest peuteren mag ook. En niet te vergeten, Bob dubbelop nog voor 12:00 twee of drie nummers misschien zelfs. Qua tijd moet het kunnen misschien. Binnen 10 minuten moet het mogelijk zijn om van je favoriete artiest of de artiest waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel even leuk om te horen. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En nu heel gauw naar Jeroen. Jeroen!
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars op deze prachtige zonnige morgen.
0: Ja, dat vind jij ook, hè?
1: Ja, nou, ik ben gisteren tot vlak...
2: Zo, ja, nog steeds jaar 50 volgens mij.
0: Oh ja?
2: En dan heb ik even lekker een uurtje in bed gelegen, een drie kwartier. En ik heb zojuist gelost en ik sta te wachten tot ik geladen word in Waalwijk. En dan gaan we naar Farmsen.
0: Ja.
2: Nou, die vanmiddag nog even lossen. En dan moet ik in Drijber moet ik kipmes laden voor Rijne. En dan zit de dag er alweer aardig op. Dus
0: ja, het, even de grens over hulp. Ja,
2: het schiet mooi op voor vandaag. Ik heb 4:20.
0: Oh ja.
2: Dus we gaan het wel zien waar we vanavond uitkomen. Mijn neefje die woont ook in Hogeveen. Dus misschien dat ik daar even langs ga. Ik ga het wel even zien.
0: Oh ja, gezellig.
2: Nou, verder, even naar Drenthe. Ja, ik weinig op of aanmerkingen. Maar het is prachtig weer. Het is lekker koel in de auto. Dus ik vermaak me wel.
0: Huh?
2: Nou. Laten we eens gek doen. Heb je misschien een lekkere groot glas melk en een tosti hamkaas met een beetje whisky saus on the side?
0: Pardon?
2: Alsjeblieft.
0: Whisky saus. Dank
2: je. Fijne dag.
0: Ja. De tosti's die vliegen de deur uit door de kantine, juf. Dus vanaf zometeen 12 uur gaat zij dat verzorgen. Maar je kunt het nu alvast doorgeven, je wensenlijstje. Als je nog iets anders wilt uit de kantine. Uit de keuken van juffrouw Corrie. De zus trouwens van Marita Tempelman. En die heeft een mooie muurschildering gemaakt. Dat is een prachtige kunstenares is dat. Ik bedoel, het is een kunstenares die maakt prachtige werken. Ja, het is ook een prachtige kunstenares, zeg maar. Zeker. Dat vindt Edwin ook. En niet te vergeten, de kantinejuf, haar zus dus, die staat hier bij mij in de keuken. Dus die verzorgt de tosti's, hamkaas. En ja, ik regel de koffie vanaf boven. Maar hier beneden gaan dus die tosti's de deur uit. Een glaasje melk, Jeroen. Ik zal voor je kijken of dat gaat lukken. You never know. André, Zijdelaan, Stolwijk, kom maar even in met de
3: Chippy, show. Daar kwam ik je net tegen. Ik heb nog geknipperd en geklaksoneerd. Oh. Maar je zag me niet zoveel.
0: Nou ja. Dus. Zo, nou, dan weet je dat ook even. Chippy, wel een beetje opletten, jongen. André, je bent erbij dus.
3: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: En nou?
3: Nou, gisteravond bij Feyenoord geweest.
0: Feyenoord geweest?
3: In Nunnem. Ja, in plaats van Kelpolder.
0: Oh ja.
3: Even kijken of dat een nieuw vast adresje kan worden.
0: En?
3: En zoals het gisteren uitzag, ziet het er best wel goed uit.
0: Dus, oh, goede tip.
3: Mee, lekker gegeten daar.
0: Goed, ja, goed.
3: Alles dik voor elkaar.
0: Dik voor elkaar, show.
3: Ik heb vanmorgen in Maaseik gelost. Daar heb ik een woelfrat weer gelaaien voor Eemshaven.
0: Ja.
3: En als het dan goed is, zit ik vanavond met Joop samen in Schutorf. Dus we gaan het meemaken.
0: Gezellig. Joop zijn
3: er wel. Ja, maak er een mooie uitzending van. Ik kan er heel uitzending sowieso bij zitten. Dus het komt helemaal goed. En dan, fijne dag iedereen. En tot morgen weer. Houdoe.
0: Houdoe. Nou, en veel plezier.
3: Sippie, daar kwam je net tegen. Dat ik heb nog geknipperd en geklaksteneerd.
0: Beter weer, Joop.
3: Dat zag me niet zoveel.
0: Nee. Dus. Ja, oké. Ja, Joop, we weten het. André, we weten het. Joop, we weten het nog niet. Maar misschien sta je inderdaad wel over. Dat zou zo wel kunnen. Onderweg op KBC. Ik noemde al even dat Lambiek Dirk van Garde erbij is. Maar er is iets meer aan de hand volgens mij. Eens even kijken dan hoor. Min of meer is het eigenlijk ook een verkeersmededeling. Zie ik hier al. Door storing in de botlek sta ik al te wachten vanaf 7:45. Ik weet niet of er meer chauffeurs zin hebben dan wel het nodig vanuit de planning vinden om die kant op te gaan. Maar er is daar dus een storing. Dirk staat al een tijdje te wachten. 7:45, zegt niet te geloven. 9:15, 11:00, 12:00. 4,5 uur. Dat kan niet waar zijn. Nou, heel veel sterkte. Zal ik je dan voorzien van... Dan gaat het wachten niet sneller, maar het is wel even wat aangenamer. Nou, nog even terug naar die Dartford Bridge... Crossing the Dartford, die open dag in Schiedam... Oh, ik denk, je wil het daarover hebben, Ruud. Nee, die open dag in Schiedam... Waarom stopt mijn tjoentje nou trouwens? Ik snap er soms helemaal niks van. Ja, prima. Die open dag in Schiedam, dat was de eerste keer dat ik jou ontmoette. Ik was daar met mijn moeder. Ik denk dat het 2012 was, zegt hij. Wat grappig. Hebben we elkaar toen pas ontmoet, Ruud? En het was meteen liefde op het eerste gezicht, hè, tussen ons. Nee hoor, maar je hebt een klik met iemand of niet. Maar ik heb het ook met je moeder. Ja. En Sjaak. Wauw. Ja, Sjaak. Wat een lieverd was dat. Ja, Sjaak was chauffeur bij MNC. Is inmiddels ook al heel wat jaren geleden overleden. Goeie vent, absoluut. Ja. En jij kende hem, moet ik zeggen, Ruud, veel beter dan ik natuurlijk. Dat was jouw directe collega. Sjaak. Ja. En je moeder? Hoe is het met moeders? Vraag ik mij dan af. Was het in Schiedam? Ja, het was in Schiedam inderdaad, ja. 2012. Jongen, we zijn inmiddels 14 jaar verder, zeg ik. En zo gaat het maar. Ja, nou, Ruud. Succes. Met alles. En die gedachten die je dan hebt op dit moment. Dan, ik zei, ik hou ervan. Zeker, ik hou ook van Stegeman. Stegeman, daar houd ik van. Stegeman, daar houd ik van. Altijd refereren aan de reclamespot voor Elwin, hè, niet te vergeten. Elwin is lekker trekkend voor Pultrum vandaag weer. Heeft een blauw duimpje gestuurd, dus ik krijg van mij ook weer een Bluetooth duimpje terug. Collega Edwin is er ook bij trouwens. Zie ik Edwin Tempelman. Wat heb jij nou al doorgestuurd? Deep Purple hier. Hoezo foto's van Deep Purple? Geweldig. Met dat linkje erbij. Oeh, dat is misschien niet... Nee, van hem is dat niet link. Nee hoor. Edwin zegt er morgen, wat een mooie dag. Ik als fan zag het onmogelijke voor mij komen... We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1993, zegt Edwin. Deep Purple treedt daar op in Helsinki, in Finland. Maar de ruzie tussen zanger Ian Gillan en gitarist Richie Blackmore natuurlijk... heeft de top bereikt intussen. En Blackmore loopt weg om niet meer terug te komen. Maar gisteravond was het zover. Na 33 jaar belt Blackmore met Gillan en zegt... Jullie treden hier bij mij in de buurt op, Long Island in de USA. Vind je het goed als ik even langskom en even een nummerke speel? En zo geschiedde Bob. Gisteren, 81 jaar, die Blackmore, maar Smoke on the Water klonk als vanouds. De maestro hemzelf. Geweldig. Dus koffie, heel lekker. En natuurlijk, als het kan, mijn verzoek is Deep Purple. Maar dan wel met Smoke on the Water. Nou, dat gaan we misschien zo meteen nog even meemaken, hoor je, bij KBC Radio. Zo is het maar net. Ain't no stopping us now. En zo is het onderweg op KBC op de middengolf 891. 1008 kilohertz. De apps als TuneIn Radio geven ons door. En het programma Hollands Palet. Het programma Pakket Hollands Palet. Daar zitten wij ook in. Hollandspalet.nl. Dank daarvoor. En Den Haag Totaal. En Gerrits Bargaande Radio Stream. Uiteraard kun je daar ook op afstemmen. Of kbcradio.nl. Zo. Ain't no stopping us now, zei ik al. 19...

Rock and Roll to the Rescue uit de film Cocktail. De Beach Boys hoorde je bij KBC. En onverwachts was dat toch in ene de eerste voor Bob Dubbelop. Er komen er nog wel twee aan. Want ja, korte nummers van de Beach Boys hebben ook wat langers gemaakt. Dus God Only Knows, wat een mooi nummer is dat. En meer post ga ik zo meteen met je doornemen. Dus als je nog iets wilt berichten, kan dat. We hebben nog een hele uur de tijd voor. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zit even op het nieuws te wachten hoor. Hebben we al groen licht van het nieuws?
2: Denk het wel.
1: Zo, 12 uur. Goedemiddag mensen.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eemnes en Muiden 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd? Er is daar één reis ook afgesloten. De A27 Utrecht richting Gorkum bij Lexmond een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 5 minuten. En het is druk op weg naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. En dat zien we op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Zeroskerken bijna 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC.
5: Where the music never stops. We are officially the hottest AM station. Onderweg met Bob van Beek.

En zo is maar net. Hey. Gezellig dat je er bent. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl voor interactieve radio. Met achter ons latend de Beach Boys. Die heb je 3 keer gehoord voor 12 uur. Bob dubbelop. En vandaag nog alle ruimte in dit uur dus. Voor de ketting, de muzikale ketting. En we gaan aansluiten op het nummer. Je mag je best doen. Een woordje uit de titel halen. Best Days of My Life. We spreken een beetje staccato uit. Maar dat is wel logisch. Haal een woordje uit de titel. Best Days of My Life. En je mag het vertalen. Het woordje day is dus dag bijvoorbeeld. Of auf Deutsch is het taak. Of jour. Het mag allemaal. Dat maakt mij geen moer uit. Of artiest American Authors. Nou, oké. En dan kunnen we de ketting weer langer maken met een 3-toon schakels. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Maar als je gelegenheid hebt, geef het even door. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik kom zo terug wel weer op Deep Purple. Gisteren hebben ze opgetreden in New York City. En ene Richie Blackmore, die voegde zich bij de groep na al die jaren. Ik heb even geluisterd. Ik wil je toch even meenemen dankzij toch al die goede voorzet die Edwin heeft gegeven. Dus die ga ik zo meteen even laten horen. Een stukje van dat optreden van gisteravond. Iemand heeft het gefilmd vanuit de zaal. Vond best wel heel dichtbij en hele goede kwaliteit. Dat is wel een bijzonder verhaal na al die jaren. Natuurlijk na 1993 of zo dat ze uit elkaar gingen. Hoor je zo meteen. Eerst eventjes nog naar wat andere dingen die spelen of speelden. Chippy, ja, die heeft André dus niet gezien. André had nog wel even geknipperd, gezwaaid. Hing uit het raam met zijn blote bast. Alles zeg maar. Maar ik zat waarschijnlijk een beetje te dagdromen. Sorry André, zei Martin Chippy. Via mij tegen jij. Jou dus in dit geval. Goed. Ik heb wel duimpjes uitgedeeld, maar lang niet aan iedereen volgens mij. Dus mocht je nog geen duimpje hebben gehad van mij, terwijl je wel iets gestuurd had, dan komt dat toch. Oh ja, de plaats heet Borgen, is in de buurt van Skjerberg in Noorwegen dus. Anders corrigeer ik me eventjes, want de uitspraak was niet helemaal super. Ja, ja. Jij bent de Viking, hè? Jij bent de specialist. Jij hebt wel vaker kilometers veroverd in Scandinavië. Dankjewel. En Jeromeke is er ook bij. Jeroen Raben. Jeromeke, goedemiddag intussen voor jou. Je krijgt van mij een blauwe duim. En Martina in Duitsland en Reinhard natuurlijk ook. Meine deutsche Leute, vrienden. Die hebben gisteren ook gekeken naar de zon die verduisterd werd. De zonnefinsternis am Atlantiek. Ze zaten niet in Duitsland. Ze zaten en zitten in Bordeaux. Dus vandaar. Nou, en dat was goed te zien. Ik heb een paar foto's erbij gekregen. Ja, dat is echt schitterend. Ik moet er even naar kijken. Samen met jullie. Alsof je een cirkel van de maan ziet. Maar het was echt de zonsverduistering. Wauw. Ja, dat was ook heel goed te zien daar. Hè? Daar hoefde je niet voor naar Spanje. Dit was ook prima aan de Atlantiek. Aan de westkant, want waar de zon ondergaat, daar was hij het best zichtbaar dat hij donker werd. Moeilijke woorden, hè? Ja. Martina, die hoor je zo meteen eventjes nog kijken, want ze heeft wat ingesproken. Een paradero caliente. Hallo, Werner. Ja, vanmiddag lekker in de jacuzzi met Jacinta. Stukje privé op de radio. En het uitzicht op de nieuwe Route du Soleil. Nieuwe Route du Soleil, denk je dan? Ja, Werner zegt, dat is de A9, Alkmaar Beverwijk. Iedereen weer veel arbeidsvreugde toegewenst en de groeten vanuit Akersloot. Oké, ja, aangesloten aan de A9 natuurlijk. En Paladero Caliente en Jacinta. Als ik het op zijn Spaans ga uitspreken, moet de J, de God daar moet een J zijn. Er staat een J, maar er moet een G zijn. Jacinta. El Paladero Caliente, sí, sí, sí. De warme bakker, Berno zelf. Jacuzzi-temperatuur bij mij is 38 graden. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik denk het ook. Lekker genieten. Goed dat je de fotootje even van de bovenhelft hebt gedaan van jezelf. Want ja, het kan echt niet waar zijn dat je de rest had gestuurd. Heel goed dat je in bad zit, zeg maar. Oh ja, Robert, de tukker Tarzan. Hij liet al maar een duimpje weten dat hij erbij is. Even kijken wat hij aan het doen is, want nu komt er ook een berichtje bij. Morgen, Bob. Inmiddels denk je dan, ja, maar hij zit nog aan de andere kant van het water. Dus hij heeft het nog steeds ochtend. Bob en onderweg vrienden vannacht bij de ULCB Truckstop gestaan. Samen met collega Jeroen.
En na 16,5 uur rust, het is niet nogal wat, vanmorgen weer aangekoppeld met de Stena Immingham en nu weer gelost in Hull. En dan ga ik richting Durham. En daarna nog twee adressen in Manchester doen. Mag ik een bakkie van jou? Ja hoor. En een Nederlandse tost, die doen we er ook even bij. Die vliegt zo naar je toe. De kantinejuf zorgt daarvoor. Van hier beneden, zeg maar, juffrouw Corrie. De zus van Marita Tempelman. Zeker. Ja, dan ga ik toch weer terug naar... Meer berichten zometeen. Evers komt er ook bij. Goed zo, Evers. Rustig aan, rustig aan. Ik ga dan toch weer eventjes terug naar het verhaal wat... hier is Elwin nog even tussendoor. Nee, ik moet het verhaal hebben van... als ik het kan vinden natuurlijk, van Edwin Tempelman. We zitten bij Edwin Rijmink intussen. Edwin Tempelman die stuurde namelijk door dat verhaal over... wat gisteravond heeft plaatsgevonden in de USA, in Los Angeles was het. New York natuurlijk, neem ik niet kwalijk. Iets andere kant van Amerika. Ik laat je een stukje horen van het concert gisteravond. Na 81 jaar is die intussen, die Blackmore. Maar niet na 81 jaar, na 33 jaar belt Blackmore met Gillan, de zanger van Deep Purple. En hij zegt, als jullie bij mij in de buurt komen, en dat gaat gebeuren, Long Island in de USA, dan vind je het dan goed als ik langskom en even een nummertje speel. Nou, dat konden ze toch niet weigeren. En de ruzie is misschien wel helemaal bijgelegd nadat het in Finland misging in 1993. Klein stukje horen. Pak het er even bij. Vers van de pers, Smoke on the Water. En Blackmore pakt de gitaar. Stemt en je hoort... En zo klonk dat gisteren. Deep Purple. Live at Jones Beach Theater, New York. Smoke on Water.

0: most relaxing
1: nou,
0: game.
1: Toen kwam de reclame en ik was aan het wachten dat dat zou gaan gebeuren. Ja hoor, geweldig. Ja, het wordt even onderbroken. Met deze YouTube-link die ik even mocht gebruiken. Het gebruik ook, kan mij het schelen. Natuurlijk, dat is Smoke on the Water. Deep Purple, gisteravond dus live at Jones Beach Theater. Wat een geweldige story is dit ook eigenlijk. Met de komst van Ritchie Blackmore erbij. Jongen hem op gitaar. Ja, natuurlijk is dit weer een hereniging. Ik zat mee te kijken met de videoclip. En wat dat enthousiasme bij de andere bandleden. Die ook zoiets hadden van, hey, there's Blackmore. Back to basic. Als je ze wilt zien en horen, dan hoef je niet naar New York. Het zou leuk zijn een keer om erheen te gaan, denk ik dan. Hoewel, misschien nu niet. Maar maandag 9 november in de Ziggo Dome in Amsterdam, dan treedt Deep Purple op, de Britse hard rock band. Dus of er nog kaarten zijn, geen idee. Ik kan me voorstellen dat er heel veel belangstelling is. Zelfs ik ben super enthousiast geworden nu. Maandag 9 november dus in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ian Gillan, Roger Glover en Ian Paice natuurlijk. Ja, Don Airey moet ik zeggen. En Simon McBride. En ja, of dan... zou die er dan bij zijn dan? Ik denk het niet, maar je weet wel uit. Ritchie Blackmore. Nee, dus nou, ik denk een eenmalig optreden. Maar you never know natuurlijk, ja. Goed, leuk om dat even mee te krijgen bij KBC Radio. Ik dank je Edwin voor het doorsturen. Nou, ik zei al, mijn enthousiasme is bijna niet te remmen. Remmen? Nee, dat hoeft niet. Je krijgt van mij alle ruimte om door te gaan onderweg bij KBC. Zometeen het weeroverzicht. Maar kijk eerst even naar een muzikale kettinginvulling. Best Days of My Life van American Authors. Kan worden aangesloten, zegt Evers. Wat heb je? Door The Days. We horen de rock'n'roll van Van Morrison voor de ketting. Oh, Evers, dankjewel. Even Brugman natuurlijk is onderweg. En waar naartoe ben je onderweg? Dan geef niet deze muzikale input, die noteer ik in elk geval eventjes. Terwijl André zegt... André Wassenaar van Zijder aan Stolwijk. Je wist, hè, die is er ook weer bij trouwens. Hè?
2: Morgen, Bob.
1: Ja.
2: Luisteraars. Ja, ik zit er ook weer bij.
1: Agaantje, André. Journey and Don't Stop Believing. Heerlijke muziek ook trouwens. Eind jaren 70, begin jaren 80 ook natuurlijk. Het is ook een periode voor mij waarvan ik denk van wauw. Toen was ik vooral gek van groepen als Journey bijvoorbeeld. Maar ook Foreigner, maar dan wel een pittige werk. En Kiss vond ik ook hartstikke goed. Dus nou, die heb ik ook gezien met hun afscheidstour een paar jaar geleden. Samen met Erik, ja. Sandra is erbij gekomen. Die ga je ook horen. Nou, Bobbe de Bobski. Ik lig zometeen op het strand. Ik maak maar weinig mee van de uitzending. Met de bemoeienis... die bemoeienis waardig is, dus ik doe dat ook maar niet, zegt ze. Mijn oudste zoon wordt naar het vliegveld gebracht. Kan ik mooi nog eventjes bakken in de zon en duiken in de zee. En vanavond eventjes maar... wat gaat hij doen? Een pok op pok. Even Marcel gedag zeggen. Oh, wat geinig. En een goede biefstuk eten. Nou, gelijk heb je vakantie vieren, Sandra. En helemaal niet aan het werk denken. Wel fijn dat je aan ons denkt.

Fijne uitzendingen, de groetjes. Aan DRR en Joppio en Luc Zegers en eigenlijk gewoon iedereen. Ja hoor. Sandra en family. Wens je zoon een goede vlucht en jij fijne vakantie nog. New York City.

0: Stom liedje. Zo heet hij eigenlijk, vrij vertaald natuurlijk. De Stupid Song van Olivia Rodrigo. Dat is een succesvol nummer van dit moment. Dus een hit, zeg maar, van haar. Ik zat nog even naar diverse filmpjes te kijken. En we horen ook Martina zometeen nog. Ik had al even een berichtje van haar. Kokkie is lekker bezig voor Pultrum op dit moment. En afgelopen dinsdag, dus eergisteren, heb ik even een bakkie gedaan met collega en zoon Tom. Ik heb even naar die video gekeken. Gelijk maar even wat staalplaten geladen, overgeladen van de ene van de plek op de grond daar bij jou in de wagen. Vond ik even leuk om te zien. Ik vind het altijd leuk om te zien. Hans, ook dank je wel voor je videootjes van Noorwegen. Ik rijd graag met jullie mee, maar tijdens de uitzending ben ik daar best soms wel druk mee. En dan ga ik me smiddags lekker een beetje, nou ja, een beetje heerlijke verkoeling erbij, water. Over verkoeling gesproken, en dan kijk ik even zo'n videootje. Ik ga mijn stand-airco hier zo aanzetten. Ik heb mijn ramen open gedaan. En vanuit de studio echt wel mooi zicht. Geen bootjes meer. Ja, heel in de verte zie ik de zeilbootjes. Maar het is mooi golvend water. Heel licht eigenlijk wel. De zon is erbij. Maar die zon die geeft nu intussen met de warme wind erbij toch wel heel wat warmte in de studio. Dus ik ga zo de deuren dichtgooien. De ramen dichtgooien. En achter mij staan de deuren trouwens inderdaad ook open. Marcel Duitser komt erbij. Chippy heeft nog een idee voor de ketting. Ja, Evers duim omhoog natuurlijk. Ja, Sandra ligt de bank in de zon. Over de zon gesproken, ik ga even een rondje Europa met je maken. En niet, dus nog maar een keer gezegd hebben dat je Martina niet meer hoort, zo meteen na half één. Martina, voor die, voor jou, voor jullie, voor ooit. Ik zit even te kijken of ik het weerberichtje, want België is echt, we moeten even zoeken naar de juiste gegevens. Omdat ik graag het weer van België wil voorlezen. Het is niet dinsdag 11, we gaan even kijken naar... Vandaag is het alweer 13 augustus. Ik heb het weeroverzichtje toch wel of niet? Ja, er staat de 11 augustus boven, maar dat is niet waar. Het is vanmiddag wel veel ruimte voor de zon is in België. Heel uitbundig, onder de invloed trouwens van een matige zuidoostenwind is de warme lucht intussen wel aangevoerd. West-Vlaanderen richting 31 graden in het midden en de Belgische Kempen komen al gauw op 35 graden uit. En de Kempen... Die tippen dan aan de top 35 graden. Over de toppen gesproken van de Ardennen 30 graden of ook wel weer naar boven. Vanavond blijft het nog erg lang en zondag ook wel. Tot de zon ondergaat natuurlijk. Morgen is vrijdag de 14e en dan, ja wat is er dan? Naast veel zonneschijn trekken er ook velden met middelbare en hoge bewolking. Wolkenvelden dus voorbij. Morgenmiddag opnieuw temperaturen die hoog zijn. 33 tot lokaal 36 graden in het Belgische binnenland. Zaterdag wat minder weer. Qua temperatuur 27 of 28 graden. Dat geldt ook voor zondag 22 tot 26 graden. Bergafwaarts zou je kunnen zeggen, maar hoe lekker is dat? Voor Italië, ja, nog altijd de verschillen. Groot tussen het noorden en het midden. 38, 39 graden. Aan de kusten rond 33 graden. En ja, naar het zuiden toe wordt het alleen maar warmer. Rome ook 36 graden op dit moment al. Dat is echt aan de warme kant. Daar hoef ik je niet te vertellen. Goed. Voor Spanje geldt het zuiden en het binnenland van Spanje, met name de komende dagen nog weer, periode met extreme hitte, eigenlijk een voortzetting van de feiten. In het westen en zuiden, in Sevilla, Badajoz, daar geldt een waarschuwing met code oranje voor temperaturen die midden op de dag, en dat is het nu ongeveer wel, 40 graden kunnen bereiken. Ook rond Madrid 39 graden vandaag als verwachting. En aan de noordkust, ja daar Galicië en rond Coruña. Dan wisselen zon en wolken elkaar af. Dan blijft het aanmerkelijk koeler met 25 graden. Maar is nog altijd die zomerse waarde. Portugal ook hoge temperaturen. De Algarve. Alentejo 38 graden Celsius. Ja, dat zijn echt temperaturen die hoog zijn. Maar goed, dat spreekt voor zich. Frankrijk, erg heet ook natuurlijk. Extreme hitte op dit moment. Code oranje in bijna heel Frankrijk. Overdachte temperaturen die de 35 graden aantikken. Tot... Zo, in Parijs kan het zelfs 38 graden Celsius worden vandaag. Dat is toch best wel warm eigenlijk, ja. Morgen ook trouwens, vrijdag zeer heet, maar niet overal. Want de westelijke kustgebieden hebben veel wind van zee. En daardoor treedt dan wel enige verkoeling op. Onweersbuien zijn ook in aantocht op meerdere plekken trouwens morgen. Maar ja, die zomerse waarde van 27 graden in het midden en noorden, die gaan wel gehaald worden. Contrasten in Groot-Brittannië, zoals elke dag natuurlijk, van het noorden tot aan het zuiden. 21 graden Schotland zo ongeveer. Londen maar liefst 5 of 36 graden vandaag. En Midden- en Zuid-Engeland sowieso een zonnig en tropisch weerbeeld met 32 tot 35 graden Celsius. Wat hebben wij nog meer? Ik moet even kriskras door mijn weeroverzicht heen. Ik dacht Duitsland, hè? Ja, van het noorden naar het zuiden met grote temperatuurverschillen. Maar dat weet je intussen natuurlijk, ja. 23 tot 26 graden. Bovenin 35 tot 37 graden. De echte dikke tropische waarde in het zuiden van Duitsland. Buien komen er in de Alpen aan en met name in het weekend. Dat geldt sowieso ook voor Oostenrijk en voor Zwitserland. Extreme hitte nu altijd nog altijd onder de 800 meter. Code oranje in Oostenrijk. En voor Zwitserland geldt 34 tot 36 graden. Ook iets om even je kanttekening bij te maken. Rond Zürich en op veel plekken tussen de 34 en 36 graden. Voor grote delen onder de 800 meter geldt dan ook code oranje. Onweersbuien, met name in het weekend, zondag, met name rond Zürich. Maar wel in de tropische dagen die we nu hebben, die het dan in herinnering roept. 12:30 geworden, onderweg op KBC. De muzikale ketting, ik ga de boel eens een beetje verzamelen, jongens en meisjes. Tot zo. En Train hoor je zometeen helemaal.
1: Tandpasta op, vitamines nodig, op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging. De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt wat drukker op de weg, maar over het algemeen rijdt het overal prima door. Een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. A59 Ten Bosch richting knooppunt Zonsveel. Voor Vlijmen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A76 Aken richting Geleen. Bij Geleen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging is een kwartier.

0: Train. En kennelijk 2014 onderweg op KBC. Goed dat je er bent. Ja, zeker. Zo, nog maar, 20 minuten, dik 20 minuten te gaan. Terwijl het hier warmer en warmer wordt, ik nog steeds in de korte broek en de teenslippers zit. En toch besloten heb om niet de standairco aan te zetten hier. Ik denk, nee, ik ga nog even door. Ik voel dan toch een beetje wind binnenkomen. Aan de achterkant van deze verdieping heb ik even de ramen opengezet. Helemaal. Dus het tocht een beetje door. Als ik morgen verkouden ben, weten jullie waardoor het komt. Maar dat heb ik er graag voor over. Even die natuurlijke wind naar binnen laten waaien. Jaapio is erbij gekomen. Claudio is er ook bij. Je hoort ze zometeen. Ik wil eerst heel graag even gauw naar Martina gaan. Nou ja, gauw. Neem even de tijd voor Martina. Vanuit de Atlantische kust. Met de zonnefinsternis nog in mijn gezichtsveld. Want ik zie hier de fotootjes die Martina heeft meegestuurd. Wat fantastisch, hè. En Reinhard heeft nog een ideetje voor de ketting. Maar ik kijk eerst eventjes naar wat jij te melden hebt. Sterker nog, we luisteren mee.
1: Hoi, Bobby. Ja, Beach Boys in een kwadraat. Wauw.
0: Vond je leuk, hè?
1: Mooie muziek, wat leuke muziek voor deze zonnige weer. Hier ook in Erftstadt is het zonnig en heiß. En op dit moment schon 29 graden.
0: Oh, toch in Erftstadt, ja.
1: Ja, ik werk in het Thuiskantoor vandaag.
0: Oh. En
1: onze kinderen zijn nu fijn op vakantie in Frankrijk. Was zum Glück heel beter gaat.
0: Oh, gelukkig,
1: dan voor
0: ja.
1: Twee wochen. En ja, wir sind gestern Nacht mit den Feeds gecrashed.
0: Waar?
1: En ja, haben einige Blessuren, das tut weh.
0: Oh, wow.
1: En vor
0: Wat
1: allem
0: maar.
1: Reinhard mal naar de dokter gehen. En ja, ik hoop dat het snel weer goed gaat.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ik wens jullie en alle vrienden en alle onderwegjes een heel fijne, mooie, zonnige dag. En dank jullie wel, Bob, voor de fijne muziek. Nou, tjus.
0: Ja. Tjus, Martina. En Reinhard natuurlijk. Ja, dus een precious geval ook echt met de fiets. Nou, heel versterkt. Met name Reinhard dus. En Reinhard komt nog wel met een suggestie. Een Frans bekend liedje, Klaas en Sophie, zullen het zeker kennen. Antoine met Bonjour, Salut. Ik heb het denk ik ook wel eens gehoord, toch? Gedraaid in de uitzending, bedoel ik dan ook. Ik denk het wel, ik zal eventjes luisteren zometeen. Voor de ketting, Bonjour, Salut. Nee, ja, nou, kan dat? Nee. Jawel, kan wel. Maar ik heb misschien ook wel wat anders klaargezet. Bonjour, Salut. Ik zeg bonjour, fijne werkdag in het thuiskantoor in Erftstadt. En die foto's hebben natuurlijk van de familie gestuurd vanuit Bordeaux. Van de zonnefinsternis, de zonsverduistering aan Atlantiek en Atlantische Oceaan. Zo, bij Bordeaux in de buurt. Dank. Ik heb beloofd om te gaan naar Jaapio en Claudio. Dus eerst Jaapio. Hey, ik meld me weer even, zegt hij. En ik zit nog steeds op mijn oproep te wachten. En Jaap zit, ja, die heeft daar toch wel de zenuwen van. Dat kan ik me voorstellen als je een hartoperatie moet ondergaan. Je zit op de oproep wanneer dat mag gaan gebeuren. Of moet gaan gebeuren, maar het moet wel Jaap, hè? Dat weten we. Wachten duurt lang, maar goed. Ik zit met het hele Chica-team op de Veluwe in overleg met de cardioloog en de arbo ook. Dus we doen het hier maar kalm aan, we houden het hoofd koel. Dat is de bedoeling ook. Doe ons maar twee bakkies, twee tosties ook. En voor de hond Björn een lekker koekje. Ja, ik heb een heel pallet met koekjes, maar dan wordt een hond niet vrolijk van. Dan wordt hij er zelf ziek van. Dus ik houd dan eventjes bij eentje dan een lekker koekje. Of ik doe er twee en dan moeten jullie zelf maar eventjes aan Björn de hond één voor één een koekje geven. Of vandaag, vanmiddag en vanavond of zo. Zie maar. Jaap, Jo en Björn, het complete Chica-team. En Jaap, sterkt hoor. Hopen wel dat je zo gauw mogelijk duidelijkheid hebt, zeg ik daarbij. En van Jaapio gaan we naar Claudio. Klaar zegt Deep Purple, zeg hij. Ze komen in december naar Nederland. Ik ben erbij. Groet uit Groningen. Komen ze ook in december? Ik dacht alleen in november. Ik had het gelezen in november. Ben ik nou ja, een beetje gek natuurlijk. Maandag 9 november volgens mij. Ziggo dan. Zijn er meer optredens dan? Dat heb ik nog niet aangekeken, dus ik geloof jou op je woord. Het zou toch te gek zijn, Claudio, als ik jou niet zou geloven. Itse van der Heidemail, dankjewel voor het doorsturen. Eens even kijken wat we nog meer hebben. Marcel Duitser, fotootje erbij. Hij is lekker onderweg. Voor Schopman. Ik kan nu pas even wat sturen. Vandaag doe ik een ritje voor Agro World. Koel en Vries, ook uit Oldenzaal trouwens. Ik zie het, ja. Ja, die hangt achter jou, Scania. Ik sta nu te laden in Beneden Leeuwen. Beneden Leeuwen is een klein supermarktje. Dat was vroeger een UMB, superversmarkt. En daar hebben mijn vader en ik nog geluidsreclameapparaat geïnstalleerd. In Beneden Leeuwen. Moet je maar eens even kijken als je daar komt. Als je er kan komen. Anders niet hoor, natuurlijk. Niet met je vrachtwagen voor de deur rijden. Dat is ook een beetje gek misschien. Maar die herinnering is voor mij aan Beneden Leeuwen. Ja. Lachen maar zo. Dat is heel lang geleden hoor. Dus 1992, 93 denk ik. Nou, ik denk wel 91, 92. Michel, nog eventjes op de valreep, zegt hij. Nou, dat valt er wel mee, maar nog even luisteren naar ons programma. Gisteravond ben ik thuisgekomen. Vandaag en morgen in de Bollestreek bezig. Het ophalen en wegbrengen. Wat collega's ook ophalen in De Noord. Holland is dat in dit geval, maar zo zien ze dat vanuit Hillegom en dergelijke. Nu pauze bij het pittoreske De Zilk. Het dorp van Jos. Oh, Jos was er trouwens ook bij. Ja, het is allemaal wat, mensen. Wat een drukte. En dan meer post zometeen van Martin Chippy. En Martin de Tuinman. Oh, die Martin Chippy heeft een idee, mensen. Ja, echt wel. Sluit de ketting maar aan met Queen. And these are the days of my life. Wel een mooie keuze.
2: De muziekketting. Schakel 1.

These are the days of my life. Hoort je dat een titelpeuter voor schakel 2, voor de ketting? Onderweg op KBC Radio. Ik krijg veel post, jongens. Ik heb ook allemaal muzikale verzoeken nog. Ik heb ook nog de regels. Jij bent dat voor mij. Of voor man is het volgens mij. Jij bent het voor mij. Ofwel, de regels op zijn Haags zometeen. Dat had Mario. Mario! Van Mahmoud Rood kan komen beter nog. Dan kan ik hem nog even een stukje laten horen zometeen. En ja, Henk Wijngaard wordt hier ook aangevraagd. Want morgen gaat Henk onder het mes. Hij krijgt een hartoperatie. Henk Wijngaard, onze Henk Wijngaard, precies, ligt in het ziekenhuis. Toch met hartklachten werd hij opgenomen. Dus overmorgen allemaal om 20:30, want dan is het operatieprogramma nu bekend geworden. Dan gaat het gebeuren voor hem, of we allemaal een kaarsje willen branden voor hem. Want dat vraagt Chippy. Dat vraagt Martien de Tuinman natuurlijk, ja. Chippy niet, die hebben we net gehoord met zijn verzoekje. Queen dus. Ja, je hebt gelijk, het is in november, zegt Klaas van der Heijden. Ja, zie je wel, wist ik. Tot een voor deze uitzending wist ik dat niet, hoor. Maar het was leuk om Deep Purple te horen natuurlijk, dacht ik wel. Even kijken of ik op niveau ben. Dan denk ik even kijken wat nog meer. Cowboy Film met een ideetje voor de ketting. Johan staat nog even in de wachtmolen. Staat bij de terminal op de Maasvlakte. Ik kan wel even tijd nemen voor een bakkie en een tosti, dacht hij. Dus ik stuur even een berichtje bij deze. Juffrouw Corrie, even een tostietje. Doe maar een hamkaastosti naar Johan AC. Dat komt wel goed. Een bakkie en een weinig kostie. Doe maar lekker een tosti, want daar is die. Zoiets, maar een iets andere volgorde, maar komt ook. Oh ja, Martina en Reinhard Beterschap. Naar jullie quest die jullie hebben gehad. Peter en Anna, die zijn nog aan het vakantie vieren. En ik zie hier ook weer een leuke foto die je krijgt van de ganse familie. Wat een feest allemaal. Klein stukje Henk Wijngaard. Ik moet nog jaren mee tot wat... Oh nee, ik moet nog wat jaren mee tot aan mijn oude.

0: Ja, en Henk heeft een goede band met Martin. De tuinman, dat weten we. Martin en Rudy, zijn vrouw, alleen is ook met Treintje natuurlijk. Wensen allemaal even heel veel succes, Martin. Dat is wel even fijn natuurlijk om morgen inderdaad allemaal een kaarsje op te steken. Vandaag dat die operatie maar goed mag gaan, zeg maar. Ik laat ook nog een klein fragmentje horen van...
1: Olé. Jij bent het voor man.
0: De Rijgas, nou daag, maar dat spreekt voor zich, mensen. Wat lekker is dit. Op verzoek van Mario van MRC. Maar moet wel straks wel.

ik vind het ook voor Gerard leuk om te horen. Hij is in zijn eigen omgeving en hoorde hij zijn eigen muziek, zeg maar. Gerard Schaap in Den Haag. En dan Helen Shapiro en Queen for Tonight. Meerdere mensen komen ermee. Ook Cowboy Phil vanuit België. Om deze te laten horen als tweede schakel bij KBC in de muzikale ketting.

0: Nou, een mooi oud liedje, maar dat hoorde je ook wel van Helen Shapiro. Queen for Tonight. En Helen Shapiro wordt volgende maand op de 28e 80 jaar. Tja. De zangeres ook uit Groot-Brittannië vandaan van Walking Back to Happiness. Heel veel andere hits natuurlijk ook. Heb ik geen tijd meer om over te praten. Vond het leuk dat ik dit nummer helemaal kon laten horen. Want ja, toen waren de nummertjes helemaal kort. Derde schakel in de ketting onderweg. Onderweg naar het ziekenhuis gaat ook morgen dan. Cowboy Phil trouwens, ik ben er nog even bij. Zegt hij om jullie alvast toch een prettig weekend toe te wensen. Ja, door mijn aanspraak in het ziekenhuis zal ik er morgen niet bij zijn. Dus tot volgende week. Cowboy Phil, de beste taxichauffeur van Antwerpen en bij de omgeving. Dankjewel. En jij ook succes morgen in het ziekenhuis. Tot zover. De ketting gaat. Bob dubbelop gaat. Niet alle verzoeken op muzikaal vlak heb ik kunnen verwerken. Maar wel de aandacht aan kunnen besteden. Ik zeg, hand tussen de lijnen. Dat is wel zo fijn. En mocht er nou nog op het laatst hierbij komen, dan maak ik daar nog even een plaatsje voor natuurlijk, hier bij KBC. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ik zit toch nog wat ruim in de tijd om nog even de formaliteiten door te nemen met je zometeen bij KBC. Meer dan 50 jaar popmuziek tot aan 3 uur. Mark maakt weer zijn zoutuur vanmiddag. Hij staat aan boord, kapitein Mark. De jaren 60, 70 en 80. De tijd van de zeezenders beleef je weer met de verhalen van Mark zelf.
1: Dit is Radio Noordzee met Mark van Amstel.
0: Bijvoorbeeld, hè? Radio Noordzee International. Ja, en natuurlijk de tijd van Veronica of Mi Amigo. Maar ook uit de jaren 80 hoor je fragmenten, verhalen en jingeltjes van bijvoorbeeld Radio Monique. Radio Monique Internationaal. Zo, ik stap op de fiets bij wijze van spreken en ik zeg heel graag rijk met je mee morgen. Ik probeer bij te houden of ik stap in je cabine, rij een stukje mee. Bij KBC ook weer morgen dit programma via Hollands Palet, Den Haag Totaal en Ballengaande Luid.

0: Nou, dat was hem. Het spreekt voor zich. FMX en King en Queens. Queens en King, wat je wilt. Als derde schakel in de muzikale ketting. Nou, we zijn er doorheen. Ik dacht nog eventjes dat ik iemand nog even een hart onder de riem wilde steken. Ja, Martina en Reinhard natuurlijk. Ja. En Reinhard, hart nog een verzoekje met Antoine uit 1968... met het nummer Bonjour, Salut als kettingschakel. Dat is hem niet geworden. Maar ik vind het wel een mooie afronding met Bonjour, Salut... om daarmee af te ronden. Heel graag tot morgen voor KBC Radio. Oh, dit is Antoine, dit is Antoine. Even klein, het beginnetje zo gek.
1: Je suis obligé.
0: Oh ja, gek hoe je hem... Oh ja, en nou weet ik het weer. Ik weet het weer. Ik wil even wat zeggen dat het vandaag de dag van de linkshandige is. In Engeland is dat heel normaal. En ook Downlander bij Harley, die liet het even weten. De dag van de linkshandige. Dus als je mensen een beetje onhandig ziet doen, ze zijn gewoon links.

0: bonjour, salut.
1: Ik zeg mensen, tot morgen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music is.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht vijf hittegolven kon registreren was in 1947. Een brand op een camping in België heeft aan één persoon het leven gekost. In één van de drie getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. Op Spitsbergen heeft een man een boete van €4550 gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gebeld op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. De A2 Eindhoven-Maastricht voor de Hocht, ook hier 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging.
5: Ja, Brieke, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Brikke, kom maar.
6: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
8: Koop je CB bij KBC.
9: Roger.
8: Ga naar kbcimport.com.

0: tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De Online Drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De Online Drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. Per 1 oktober loopt het contract met GGD GHOR af en volgend jaar juni is er pas een nieuwe uitvoerder. De ombudsmannen willen weten wie in de tussentijd verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit en de toegang tot zorg gegarandeerd kan worden. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. De man heeft spijt betuigd dat hij mensen in het gebouw in gevaar heeft gebracht. Binnen waren zo'n 30 mensen aanwezig. Het OM verdenkt Berry van D. van het veroorzaken van een ontploffing met terroristisch oogmerk. Van D. heeft verklaard te willen protesteren tegen de problematiek en afbraak van Nederland. Hij voelt zich niet gehoord en vreedzaam protest is volgens hem zinloos. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. Vanmorgen was er een stroomstoring op een andere plek in de haven. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte een stroompiek een brand in een transformatorhuis. Door de stroomstoring kwamen alle processen in een raffinaderij van ExxonMobil stil te liggen. Wat de oorzaak van de stroomstoring geweest is, wordt onderzocht. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Onder de doden zijn ook 17 kinderen. Verder raakten 2610 mensen gewond. De VN zegt dat drones en raketten opnieuw de belangrijkste oorzaak van de burgerslachtoffers waren. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Knoopend Batendorp gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Briele. De weg is op dit moment dicht. Verkeer wordt omgeleid.
3: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Dit is KBC Radio.
1: Altijd. Jouw
2: station. Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu onderweg vertraging op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Oudebos en Roosendaal-West staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er een kwartier langer over. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Venlo-West en Horst heb je 20 minuten extra reistijd.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
4: Oh, is mooie Turkse fluit.
3: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
3: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
5: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1 race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. Verder vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloos staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. Miami Girl.

begonnen we met Billy Ocean en Loverboy. Een gouden start van het Zoute Uur. Want we hoorden ook nog aan het begin van deze show Tom Jones en zijn liedje over Delilah. Samenstelling Bob van Beten, niet vergeten. En techniek en montage Erik van Wilgen. Tijd voor John Lennon, Imagine.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Vanaf de hoge Wageningse Berg draaien wij jouw hits op jouw station KBC Radio.

Ah, leuk, hè? Nationaal product van de T-Set, Ma Belle Amie. En dit nummer doet mij terugdenken aan de T-Set Club in Scheveningen op het Geversdijnnootplein, waar ik in de jaren 70 heel wat uurtjes heb doorgebracht. Altijd gezellig. En dat in de geur van bier en rook. Dat laatste kun je je nu niet meer voorstellen. Nationaal product. Hier is Normaal en Hiki Kikkowand of zoiets. Rare T-Set.

Tijdens het zoeken in oude kranten en tijdschriften zag ik een opvallende advertentie van de toenmalige Rijkspostspaarbank. De bank adverteerde met een hoge rente op een beleggingsrekening, namelijk 7%. Bonnetje invullen en dan zonder postzegel opsturen, hup. Bellen kon ook en dan vragen om doorverbinden naar toestel 124. Mevrouw, kunt u me doorverbinden met toestel 124? Wat zegt u? Ja, mag ik toestel 124? Nou, vrienden, dat waren tijden. Het gaat hier om een advertentie uit 1973.

0: Muziek uit de tijd van de zeezender.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Oogarts Aik Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Afgelopen nacht kreeg het Oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren.

0: I Can Dream About You, daar gaat hij, Dan Hartman. Op AM 891 kHz en AM 1008 kHz is dit KBC Radio. Net als de zeezenders van toen op de Middengolf, alhoewel Radio Noordzee Internationaal ook uitzond op FM. Dat was de enige zeezender op FM. En op de Korte Golf konden ze in Zwitserland op het hoofdkantoor in Zurich lekker meeluisteren. Tijd voor een leuke top 3.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

Ja, drieke Gilbert O'Sullivan. Heerlijk, heerlijk. Stuur je eigen top 3 naar studio@kbcradio.nl. Nog eens dat adres. studio@kbcradio.nl. Het volgende programma staat op punt van beginnen. Eerst het nieuws nog. Dus ik zeg graag tot een volgende keer. En dit is een lekkere Billy Preston. In duet met Syreeta. En It Will Come In Time. Alles op zijn tijd, zo.

0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan vooral files door een bijzondere oorzaak. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een bermbrand en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor Schiedam staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook hier een bermbrand en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. En tot slot een afsluiting op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden over Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel files met een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er een half uur langer over. Dat komt door een bermbrand. Twee rijstroken zijn hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A44 richting Den Haag. Tussen Sassenheim en de Corbulo-tunnel heb je een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en heb je 25 minuten op onthoud. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum heb je 25 minuten extra reistijd.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. In de Zeeburgtunnel ging het mis en daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht.
2: KBC, where the music never stops.

niet eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. De Japanse premier Tagachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. Waar Kravitz precies last van heeft, is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 125 kilometer file. De meeste files hebben een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor heb je een half uur vertraging. Ook oponthoud op de A9 richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer doe je er een kwartier langer over. Dan de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. Er gebeurde een ongeluk voor de Zeeburgertunnel en daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 35 minuten op onthoud. En tot slot de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meern en Nieuwerbrug is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor doe je er een kwartier langer over.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarder staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de nasleep van een eerder ongeluk op de A10 de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Windkracht 6.

0: Heb moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt nu snel af. De meeste vertraging heb je nog op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.

0: tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De Online Drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De Online Drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Te weten veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. Die fabriek staat in Colferro, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad. Eigenaar is de Duitse defensiegroep KNDS, die in de fabriek munitie voor land- en zeeverdediging produceert. Volgens persbureau AGI ging er een brand aan de explosie vooraf en daardoor konden werknemers op tijd naar veilige plekken worden gebracht. De oorzaak van de brand in Rome wordt onderzocht. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Volgens familieleden hebben meerdere bemanningsleden al zelfmoordgedachten gehad of geprobeerd om overboord te springen. Er wordt ook gesproken over lange werkdagen, vermoeidheid en tekorten aan voedsel en water. De Amerikaanse marine zegt de zorgen serieus te nemen. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: The mighty KBC, where the music never stops.

0: officially. 891. The hottest station on your AM dial.
1: This is KBC.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Hits from the Heartland.
1: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. 1 van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. 2 veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
1: We are officially the hottest AM station.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. 1 van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar 3 kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

0: are officially
1: 891.
0: The hottest station on your AM dial.
2: This is KBC.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
5: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
4: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
5: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
4: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
5: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
6: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
5: Brik.
4: Ja, Breker, kom maar.
5: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
4: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
5: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Koop je CB bij KBC.
8: Roger.
7: Ga naar kbcimport.com.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws. KBC, where the music never stops.

0: geluid van echte radio.
1: KBC.
0: Jouw hits, jouw station.
1: KBC.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
3: An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.